daar nu de ben op bij. Neem mijn patootje goed bij. Yes, Mexico, Mexico. Wat regen, yes, Mexico. Not hedje, not die zegt.

regering met een leuke jonge man. Der nageltjes zijn nagegroen, dus je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn hand.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: December Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 375,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.